0: Breakfast with Martin Bester.
1: Very special young guest on the show this morning. He went viral with his commentating. His name is Keegan Crocombe. He's only 9 years old. He's catching up about the game on Saturday in Australia and so on. Dit is nou nie die resultaat waar ons gesoek het nie. Is ek reg?
2: Nee.
1: Was jy teleurgesteld?
2: Baie. Met die ref wat die foon gehad het om gebel het.
1: Wat gaan?
2: En die telling wat nie reg was nie.
1: Nee.
2: En die tyd was nie reg nie.
1: Praat met die lijnstaande, wat het daar fout gegaan?
2: So die Australiërs het ingegooi, ons het nie eers gespring nie, Eben het net daar gestaan en kyk.
1: Ja. What's that about?
3: 100%, we didn't contest any of the lineouts.
1: Wat my weird was, hy is nie enigste persoon wat het gestaan het nie op een stadium. What is his name from the Lions? Kewan Horn. Het ook vergeet om te spring na een hoë bal toe, so ek weet nie, hy het net nie lis nie, of wat?
2: Dit is bietjie sat.
3: Yeah, a
1: picky. Cheers, Keegan. Lack of your tone words.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
4: Warning, attending this show may cause uncontrollable laughter, accidental snorting, and spontaneous leg slapping. This is not a drill. RADA is unleashing. You must be kidding me. With a comedy lineup so fierce, it should come with a seatbelt and a nappy. Catch Pong